ngoni lololomon subadi warebo kiolong e juma tatu metabaiki juma saatomono bo enkakenya tiatu enkoropile naitum enkitengena ororei lenkai.

Enchangulo Eremayan Olaini ningwani lololomon subadi Werebo kiolong e juma tatu Metabaiki juma Sato monobo enkakenya tiatu enkoropil Naitum enkitengena ororei lenkai Eimu enkakenya